0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Well, we've only had one loud song today. Let's wind it up with Michael Jackson. Beat It. 17 past the hour of one. You with Gary Gezza. English Division, the 80s guru.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Hartelijk goedemiddag, bij welkom aan jou. Je is geschakeld op jouw gunsteling radiostatie. En stil bij welkom hier bij Harties FM. Hier wil ons dingen anders doen. En ook die luisteraars van jouw statie. Wat samenkeer daar vanuit Brackenfell in die Westkaap. En dan natuurlijk die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Wat samenkeer daar vanuit Riebeek West in die Westkaap. Ik hoop je gaan het genieten samen met mij vandaag. Ons keer samen tot skyns voor 7 vanavond in die program Huiswaard Samedijn. Ja, ik hoop je de heerlijke naweek gehad. Een fantastische maandag zover. Ik hoop je dat is een blauwe geweest nie. En dat jij nog op en aan de gang is en staande is op die maandag die 5 oktober. Zo vanmiddag onderuit gehad het, maar ongelukkig daar die onderuit wat nie realiseer vanmiddag nie, as gevolg van die kunstenaar wat nie heeltemal te wel voel nie, so ja, ons sal weer voor en toe gesels nie, groot verandering nie, maar binnenkort weer, maar morgen, onthou morgenmiddag in die programma Huiswaard Samedijn in die insetsel in die kollig, om 4:15, gesels ons met Altus Tiart, die man wat natuurlijk daar van diepe waters afkomstig is. En Altus gaan met ons kom gesels hier in die atelier, oor sy splinternieuwe enkelsnit, en dit waar hy in sy leven nou op pad is, na diepe waters. So bly geskakel vir daar een, morgenmiddag om 4:15.

0: Zadig, goeiemorgen jou, tyd vir woorddraai, allemaal ken al die story, 4:30 op weeksdag, dan speel ons daar die musikale speeliekie woorddraai, waar ek vir jou 3 liedjies gaan speel, en dan in die 3 liedjies titel of in die kunstenaarse namen van, is daar woord, wat door een stem. En dan die persoon wat die heel eerste recht is met die correcte antwoord, gaan die kiese van sy of haar eie kiese van muziek kry, net na die 5 uur nuus. Is maar die prijs, is een pret speeliekie, daar is nie groot prijs op die spel nie. En dan net na die 6 uur nuus vanavond, die tweede, derde, vierde plek deelnemers is een kiese van muziek. Ek sien na, die bloemfonteiners is al recht, die vrystaters, hulle is dit recht, hulle het laat weet, hulle wacht vir woorddraai. Maar net een man, die leidraad vanmiddag is, jy hoef nie te betaal nie. Nee? Oké, okay, dis al wat ek sê. Die leidraad kan afgelei word in die volgende woorde, jy hoef nie te betaal nie. Ons gaan wegval met een van Albert Hammond, daarna een liedje van Queen, en dan sluit ons af met de Cranberries. 062-608. Nee, kom sê weer. 061-511-2602. 061-511-2602. Wat is die woord waarin ek soek vanmiddag? Jy hoef nie te betaal nie, dit is een Engelse woordje, nee? 3 Engelse liedjes, kom ons kyk.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Nou, toe, ons gaan nou die winners bekendmaken, of die winner van Woordraai en die daarop volgende deelnemers. En dan natuurlijk, daarna is het tijd voor een handelsbreek, voordat ons dan nog een lekker muziek neem met ook een verkeersverslag, wat volgt tussen 4:45 en 5:00. Maar ons het 4 deelnemers vandaag, wat allemaal in die call is. Kom, ons vat hulle gauw in die volgorde waarby hulle ingekom het. Ons winner vandaag in Woordraai, kom ons kijk gauw, wat is die naam van die winner? En dan kan ons dit ook naar kijk, de visie tweede, derde en vierde plek deelnemers. As hy, uiteindelijk Norman Turin van Durban is maar so iets wat vinnigere strandplakjes van die Vrystaat. Net iets wat. Maar niet te win, Norman, wel gedaan. Jy is in die eerste plek vanmiddag. Die rechte woord waar ons soek is free, soos in de gratis. En dan het ons van strandplakjes. Natuurlijk, niemand anders dan die Azor Niel Pieters van Bloemfontein in die tweede plek. En die derde plek is de Bota van Roerepoort, wat ook deelneem vandag. Sy sê die woord is free. En die vierde plek vanmiddag wel gedaan aan Rosie Marie van Bloemfontein. Sy is in die vierde plek met die correcte woord en is free. Hier is ons laatste liedje vandag se woorddraai. Dit is Cranberries met Free to Decide.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jouwstasie.net

Zal je verstaan als ik jou en die nachtdalk achterlos? Uitgeknipt ben je en fotoseer en die ruimte gepost.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.